0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
2: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.

Zelfs de vogels schuilen voor het verdriet. Op elke straathoek loert gevaar.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Wale. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Hè. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die

0: Prijzen van het vastgoed die blijven stijgen en dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
1: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft de Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
1: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de Voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club, Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
3: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
4: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
5: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
6: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
4: Ja, maar ik slaap er niet van.
7: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
5: Niks van, we zitten al met een vervanging.
4: Nee, scheetje, wie?
5: De Stefan.
8: Die in ene gesprongen op onze diet.
4: Huh?
8: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
5: Leo!
8: Afrond.
5: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
3: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En yo, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet met ze door hoe ik.
7: Zeg maar één.
8: Wat is er, Jos?
7: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
8: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
8: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
8: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Waele. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
12: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Dus noods kan je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak- en de spouwmuur isoleren, dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
11: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor

0: harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
1: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
0: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
2: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
3: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
3: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
7: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
8: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
9: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
7: Ja, maar ik slaap er niet van.
10: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
8: Niks van, we zitten al met een vervanging.
7: Nee, scheetje, wie?
8: De Stefan.
11: Die in enige sprongen naar Ponce Diet.
7: Huh?
11: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
8: Leo!
11: Afroom.
8: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
6: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Aha, Minerva.
15: Welle lusterig. Goedemorgen, beste luisteraars. Dat ging even niet goed. Ja, dat komt ervan als je zo bepaalde jingles op een USB-stick zet en die blokkeert dan. Maar dat is niet zo erg. Als dat straks niet met de platen gebeurt, dan ben ik daar alvast niet zenuwachtig over. Voor ik de volgende plaat voor u door de speakers jaag, ene Sylvain Tesson, die heeft eens gezegd: regen is uitgevonden opdat mensen zich gelukkig konden voelen onder een dak. Denk daar maar eens over na.

day that the rains came down, love was born. Dat is nog eens een mooie manier om naar regen te kijken. Zeg nu zelf. Dat was Jane Morgan, de eerste plaat deze ochtend. Ik blijf bij wat dames, toch de eerste twee hier zie ik voor mij staan. Della Reese, die vindt als het regent, dan moet je gewoon ergens in een klein hotelje gaan zitten. Heel leuk, is op vakantie gaan, is op hotel. Ik heb het vorige week gedaan in Düsseldorf. Het was een topper, echt waar. Uit 1961, Della Reese.

Reese, die kon zingen. Jimmy Dean dan, die is op zoek naar de Deep Blue Sea. Dat is samen met Ray Ellis en zijn orkest. Moest het nog niet duidelijk zijn, u luistert uiteraard naar Radio Minerva. Ik ben Jan de Palmenaire en ik neem u voor een uur of twee mee met naar heel veel muziek. Jimmy Dean.

Vorige week hoorde u in dit programma, als u geluisterd heeft, een liedje, een Duits liedje, heel fragiel, gezongen door ene Tobias Morgenstern. En ik mocht via mail vernemen dat ik daar alleszins één luisteraar heel blij heb gemaakt. Misschien nog andere, ik hoop van wel. Uit diezelfde serie Babylon Berlin, die ergens tijdens corona-periode werd uitgezonden, of die ik toen toch gezien heb, draai ik toch nog opnieuw een nummertje vandaag. Het is een beetje de titeltrack, Zu Asche, Zu Staub. Het gaat over de jaren 30. Hè. Het is een schoon refrein, misschien een van de schoonste refreinen ooit. Het is mijn orkest, dus ik vond het moet kunnen. Ik heb de radio edit voor u klaargezet. Zu Asche, Zu Staub.

beste luisteraar. U luistert nog altijd naar Radio Minerva. Moest u eraan twijfelen? Ik draai af en toe dingen die ik zelf graag hoor. Ik hoop dat u er echt niet erg vindt. U mag me er altijd feedback op geven. Dan kunt u best mailen naar Jan de Palmenaire. Dat is met EI achteraan. Jan de Palmenaire @radiominerva.be. En nu iets totaal anders. Don't be cruel. You know I can't be found. I sit home all alone.

Elvis kon niet ontbreken vandaag. En dan nu over naar Johnny Crawford. En Johnny Crawford, dat is iemand die je absoluut deze dagen in huis moet hebben. Want in het volgende liedje zingt hij: I can make the sun shine, I can make the rain go. Absoluut wat we nodig hebben. Son of the Moon, Johnny Crawford.

Dankjewel, Johnny Crawford. Er zijn maar weinig jarige Radio Minerva-leden vandaag, zie ik hier op mijn scherm. Maar er zijn er toch vier, of toch alleszins vier, waar wij weet van hebben. Dat is Karel uit Hoboken, Mark uit Turnhout, Nancy uit Berlaar en Dirk uit Mechelen. Aan deze vier mensen een gelukkige verjaardag. En een high five, zou ik zeggen. En een high five in de jaren 40. Dan zongen de Andrew Sisters daarover. Maar toen werd dat net iets anders gezegd dan een high five. Gimme some skin, my friend. Dat slaat eigenlijk op het tegen elkaar slaan van de handpalmen als je elkaar tegenkomt. High five, de Andrew Sisters.

Gimme Some Skin, My Friend. Het zou misschien nog een goede leuze zijn of een reclameslogan voor een botoxkliniek. Eric Winston en zijn band, die in diezelfde jaren, die deden al iets van zijn choo-choo enzovoort. Blijft in dezelfde sfeer van het vorige liedje. Die Eric Winston, die had een wat bewogen leven, heb ik gisteren op Wikipedia gevonden. Die speelde in te veel bands en die maakte te veel lawaai s'avonds. Op een gegeven moment kreeg hij een verbod om nog na 6 uur muziek te maken in zijn huis, want hij moest veel te veel repeteren. Choo-choo special.

0: Choo-choo. Ik ben zo bij terug. Eerst even dit.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Engst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Welle lust te regeren naar Jan de Palmeneren.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Nou, een heel goedemorgen beste luisteraars. En dat is dus de jingle die deze ochtend een beetje, ja, die was nog niet heel goed wakker. Maar ik snap nu hoe het komt. Ik vond hier net Jan Eelen nog onder de tafel van Studio 1. Ja, die is daar blijven liggen na zijn trouwfeest van 2 weken geleden. En die lag op een kabel, maar dus dat is allemaal verholpen nu. Anderzijds, er is veel te veel in de wereld aan het gebeuren rondom ons om dat op 2 uur te bespreken samen. Dus we gaan dat niet doen. Daarom muziek, muziek, veel muziek. Fever.

waren niet de Rubits en ook niet de Bee Gees, maar Ray Peterson met zijn versie van Fever. Er zijn 734 versies tot op vandaag van Fever opgenomen, of toch alleszins bekende versies. En dit was de vijfde die één jaar uitkwam nadat Little Willie John daarmee de wereld verblijdde. Julie London nu, die klinkt in het volgende nummer zoals de Doors in een trip van hier tot in Venus. Uit 1969, Light My Fire.

Julie London, zoals we ze graag horen, zwoel en laag. Bernard Cribbins, die heb ik vorige week of de week daarvoor al eens iets van laten horen. Moest u echt niet weten wie dat is? Wel, een leuk weetje is dat die heeft zo'n song. En een van zijn songs heet Right Set Fred. En daar is dat groepje, Right Set Fred, uit de jaren 90, schat ik nu, zoiets, naar vernoemd. Maar dit is Bernard zelf, Brits acteur uit 1963. The Bird on the Second Floor.

0: Hello, darling. Is your dad in? No? Oh, good. Take your hat off.
1: Bernard Cribbins. En moest u niet weten hoe lang ik al met pensioen ben? Wel, Louis Prima en Kelly Smith, die weten dat. Die hebben daar een liedje over gemaakt. 5 months, 2 weeks and 2 days.

altijd voor, beste luisteraar, dat u daar thuis aan het rond dansen bent. Misschien in uw pyjama of in uw kamerjas. Of ik weet niet hoe. Ik stel me dat soms voor. En moest dat niet zo goed lukken met AD Gourmet. Die heeft er ook wel last mee soms. En die zegt, mama, teach me to dance. Uit 1956 met Syd Feller en zijn orkest. Dansen maar.

schitterend einde. En dan heb ik nu een artiest voor u klaarstaan die, ja, die was piepjong hè, toen hij dit zong opnam en daar toch wel een wereldhit mee scoorde. Het is Eddie Hodges, I'm Gonna Knock on Your Door.

Eddie Hodges die zong al in het voorbije liedje iets over de moon. En Frankie Lane die gaat dat zo dadelijk ook doen. Moonlight Gamblers samen met Ray Conniff en zijn orkest. Uit 1956 ondertussen.

Een schoon nummertje, Frankie Lane uit 1956. Ik wil u nog even meegeven, beste luisteraar, dat u uiteraard altijd aan ons kunt laten weten wat u ervan vindt. En daar kijken wij uiteraard reikhalzend naar uit. En u kunt dat via mail doen. Op de website vindt u de verschillende mailadressen van alle presentatoren. Of u kunt gewoon iets achterlaten in ons gastenboek. Het gastenboek, dat komt dan ook op de website terecht. En ik zie hier bijvoorbeeld staan dat Gino uit Machelen, die heeft ons verblijd met een boodschap. Maandag 14 september heeft hij laten weten: bedankt aan het ganse team voor jullie voortdurende inspanning om het uitzenden van muziek uit onze jeugdjaren. Dat doen wij heel graag, Gino. Zoals dit is, hè?

0: 1977. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suutensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
1: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
2: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
1: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
2: Allee, ik ben erbij.
1: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via Bart de Pauw.
7: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
8: Dan zit er niks anders op, hè?
7: Wat, hè?
8: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
7: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
8: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
9: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
10: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
11: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
10: Dakwerken van der Linde?
11: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
10: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
11: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
12: Dakwerken van der Linde.
11: Beter, goden niet vinden.
12: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
13: 03-366-37-32.
14: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
14: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: Rond deze tijd geeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union, traditioneel de start van het Europese parlementaire jaar. Ze zal daarin terug en vooruit blikken, zegt journalist Jelle Frenke vanuit Straatsburg.
16: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard, met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta, in die Spaanse exclave, gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat, kijk naar de droogte van afgelopen zomer, maar ook AI zal aan bod komen, handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
15: Haar toespraak zal ongeveer een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. Luchtverkeersleider Sky start vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven van Charleroi. Door een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Sky.
17: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
15: De staking duurt tot 10 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. Alle voorprogramma's...

0: Tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. En voor de 30ste verjaardag van Pokémon worden er vandaag nieuwe Pokémon-kaarten gelanceerd. Dreamland-winkels die ze verkopen verwachten een stormloop, zoals bij de vorige jubileumkaart 5 jaar geleden. Heel wat mensen zien Pokémon-kaarten als een investering. Ze worden dan ook massaal verzameld. De nieuwe kaarten zouden meteen doorverkocht kunnen worden aan het dubbele van de prijs. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer is repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Welle dus te regeren naar Jan de Palmenere.
9: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
10: Goedemorgen beste luisteraars, we zijn hier voor het tweede uur van deze woensdagochtend 16 september en we beginnen met Mr. Sex Machine himself, James Brown en de Famous Flames, Begging, Begging.

Ja, ik denk niet dat u hoorde dat ik er net heb gezegd dat dit Del Shannon was uit 1961 met Runaway. U hebt dat nummer uiteraard herkend, maar de micro stond dicht. Mijn excuus ervoor. Jim Croce nu, uit 1973. Dat is een postume single, want dat nummer was opgenomen. En eigenlijk de avond of de week dat dat ging uitkomen, crashte hij in een vliegtuig. Hij was maar 30 jaar. Jim Croce, I Got a Name.

Jim Croce, veel te jong van ons heen gegaan. Hij was maar 30. Wie er ook veel te jong is gestorven en ook in een vliegtuigongeval, dat is Buddy Holly. Well, alright.

luistert nog steeds naar Radio Minerva, beste luisteraars. En u weet dat ik graag van verschillende stijlen hou en van het een naar het andere spring. Dus van Buddy Holly naar Shirley Bassey is maar een kleine sprong voor mij. Het volgende lied is van Billy Joel. En Billy Joel zelf die vond de versie van Barbara Streisand de beste, maar ik draai die van Shirley Bassey. New York, State of Mind.

dus niet Barbara Streisand, maar Shirley Bassey. Ik vond deze versie zeker niet slecht. En van New York naar New Orleans, dat is zo'n 2100 kilometer. Dat is ver, maar voor ons is dat maar een liedje. K-Star, Mississippi. En dat is New Orleans, hè.

Van K-Star gaan we naar Dean Martin. En Dean Martin die klinkt in het volgende nummer enorm goed als Elvis, vind ik zelf. Ik hoop dat ik daar niemand mee tegen de borst stoot. Nog de Elvis-fans, nog de Dean Martin-fans. Ik denk dat dat veel mensen beiden zijn. Hier samen met de Easy Riders, Dean Martin uit 1955. Memories are made of this.

Martin. Nat King Cole, die heeft een dochter en die heette Natalie Cole. En die zou 40 jaar later dan wat we nu gaan horen, dit nummer heruitbrengen. Nat King Cole was al lang gestorven, maar ze heeft daar iets virtueel mee gedaan met zijn stem samen met haar. Ik moet dat nummer eens opzoeken, dat wil ik wel eens spelen, een van de volgende uitzendingen. Maar nu is het Nat King Cole zelf alleen op deze woensdag 16 september. Beste luisteraars, Unforgettable.

0: En zo ben je terug, beste luisteraars. Even dit.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
6: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
7: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
0: Goedemorgen, beste luisteraars. Inderdaad, we hebben nog een half uur samen. Daarna neemt mijn collega Patrick het over. Ik heb nog wat muziek voor u klaarstaan, uiteraard. Zoals van Patsy Cline. En die Patsy Cline, ik heb die gisteren eens wat opgezocht, wat foto's. Ik vind dat ze op Tante Terry lijkt. Maar dat kan natuurlijk ook door dat kapsel komen. Tante Terry, dat was iemand waar ik heel mijn jeugd mee heb doorgebracht toen ik nog echt een klein ventje was. Patsy Cline, Heartaches.

0: Heartaches. Van Heartaches naar iets over haar. Ik ben gisteren naar de kapper geweest, u kunt dat niet zien, beste luisteraar, maar zo één keer per maand, dan ga ik naar Salvatore op de Paardenmarkt. Dat is mijn favoriete kapper. Ik was daar gisteren ook, en daar zijn nogal wat Minerva-fans ook, die daar blijkbaar ook naar de kapper gaan. Dat is ook wel plezant. Ik heb daar gisteren weer iemand tegengekomen waar ik een fijn gesprek mee had. Ja, dat is een Italiaanse kapper uiteraard. Dus ik dacht speciaal voor de Salvatore vandaag iets Italiaans. En ik koos voor Paolo Conte uit 19... ik weet niet wanneer eigenlijk. Of nee, het zal later zijn. Het zal 2000 en zijn. Boogie. En die man die heeft een heel mooie snor. Een heel mooie snor.
1: Due notte il ritornello era già nella pelle di quei due e il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Do-dap, do-dap, do-dap, do-da-da-da, da. Quei due continuavano. Da lei saliva furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Ta-da-da.

heel lang nummer. Ik had het op voorhand niet door dat het zo lang was. U bent dat niet gewoon van ons of van mij. Maar bon, het was wel schoon muziek, vind ik. En dankzij luisteraar Gunther, dank u Gunther, weten we nu ook dat dit nummer uit 1981 komt. Paolo Conte met Boogie. Nina Simone nu, van de mannenstem naar de vrouwenstem. Dit nummer hoorde u al in de uitzending die ik heb gemaakt over alleen maar dames of met alleen maar dames. Het is een schoon pianostukje, een schoon basriefje uit 1957. My baby just cares for me.

Die zit ondertussen vol een bak in de studio, beste mensen. U kunt dat niet zien, maar Frank zit hier al een tijdje naast mij. Dat is een van onze technische mensen die alles in goede banen leidt. Waarvoor dank, Frank en heel het team. En de Patrick, die is ook al gearriveerd om vanaf 10 uur het over te nemen van mij. Maar ik heb nog een paar nummers voor u. Onder andere, we zaten al in New Orleans straks, we zaten in New York. En we gaan nu naar San Francisco. Het volgende lied is een beetje het nationaal anthem geworden van die stad daar. Tony Bennett zingt erover. I left my heart in San Francisco.

volgende nummer, beste luisteraar, dat is eigenlijk iets dat we niet willen horen. Hè. Het is wij willen graag dat de zon schijnt, maar de Walker Brothers die zingen hier een lied van origineel door Frankie Valli. Het klinkt wel raar, vind ik ook altijd, die Walker Brothers. Je moet iets luisteren, dat is precies dat je zanger zo ergens op de zolder zit, terwijl dat het lied zelf gespeeld wordt in de woonkamer. Hij zit heel ver van zijn micro. The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

is niet waar. De zon gaat nog veel schijnen. En ik voel dat het is trouwens hier, als ik naar buiten kijk. Het is niet zo slecht buiten op dit moment. Ik ben hier sterk aan het twijfelen, beste luisteraar, welk nummer ik voor u nog ga laten horen. Want ik heb er hier nog een paar staan, maar dat gaat natuurlijk niet lukken. En we hebben zo'n afteltijd waarin we kunnen zien hoeveel tijd er nog is voor het reclame en nieuws begint. Dat is ongeveer een goede 4 minuten. Ik ga daar absoluut niet vol lullen. U moet geen schrik hebben. Ik kies voor iets van David McWilliams. Moest u niet weten wie dat is. Dat is die kerel van The Days of Pearly Spencer. What's the matter with me? Vraagt hij zich af.

0: David McWilliams was mijn, ja, zo wat mijn laatste plaat voor vandaag. Ik hoop dat u er wat van genoten hebt. Het was soms wat met horten en stoten. Mijn excuses daarvoor. Maar er zijn geen echte gigantische problemen gebeurd, denk ik. Een kleine oproep toch nog. Ik ga binnenkort, ik weet nog niet wanneer, een uitzending doen met alleen maar liedjes met daarin de titel het woord love. U kan dat mailen als u suggesties heeft. Jan de Palmenaire at Radio Minerva. Doe gerust een suggestie. Alleen love in de titel. Graag tot volgende week. Dag.
1: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen.

0: Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
6: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
8: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
10: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet, is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk daarbij aan de verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen. Dat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
9: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. En in Gazastad zijn vanmorgen zeker 10 mensen overleden toen een gebouw van 6 verdiepingen is ingestort. 15 mensen raakten ook gewond. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 60 vermisten. Dat zegt de civiele bescherming daar. De meerderheid van de gebouwen in de Gazastrook werden al beschadigd door aanvallen van het Israëlische leger. Wisselend bewolkt met buien, maxima rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden dan. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden.
0: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen.

0: echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
2: Dag Robert, storen we niet?
3: Nee, kom binnen.
2: Onze kleine is er ook bij.
3: Hallo.
2: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
3: Allee maar, dat past toch nog?
2: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
4: 1924 euro.
3: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
4: Geniet er maar van, jongen.
5: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Aha, Minerva.

Een goeiemorgen, beste luisteraars. Op deze woensdag 16 september. 6 minuutjes na de klok van 10. En terwijl Jan de Palmeneer de deur hier achter zich toetrekt. Hij heeft wel een geweldig programma gepresenteerd. Goedemorgen, Antwerpen was het. Is het nu tijd voor The Timeless Music met Patrick? Beginnen doen we het met Diana Washington en What a Different a Day Makes.

Dat was een mooie hit van Charlene uit het jaar 1977. I'll Never Been To Me. Tijd voor een little bit actie, zou ik zeggen. In deze goede tijd van timeless music.

Dat was Lou Rawls, wiens zangstem kon rijpen tijdens zijn schooltijd in het gospelkoor, liever gezegd, samen met die andere grote soulzanger Sam Cooke, waar hij goed bevriend mee was. In 1962 kreeg hij een contract van de platenmaatschappij Capitol Records en toen was de trein vertrokken. En dit is ook een trein, Nat King Cole, and Again.

10:23. Dit liedje komt uit Paul Joe, een Amerikaanse film uit 1957, met in de hoofdrol Rita Hayworth en The Voice himself. Dat was The Lady is a Tramp. Verder met de Bluesbusters. De Bluesbusters is een Amerikaans zangduo uit de jaren 60. Ze traden oorspronkelijk op voor toeristen, al daar in Jamaica. En na gezien te worden op de muziekbeurs in New York in 1964, begon de trein echt te lopen. De inspiratie voor hun mix van soul en ska kwam aan het oor van Sam Cooke, maar daar mochten ze het voorprogramma voor presenteren. Bij ons uitgebracht in 1980 op het AMI-label As Popcorn. Dit is You're the One.

Ik vind het persoonlijk wel een leuke plaat, deze Bluesbusters en You're the One. Dan is het tijd voor een beetje Nederlandstalig werk. En dat gaan we doen van Richa Kot, de Nederlandse die het Eurosong Festival, het land Nederland, mocht vertegenwoordigen op het Eurosong Festival in 1993. Ze behaalde uiteindelijk een zesde plek in de ranglijst met dit nog heden ten dagen actueel lied Vrede.

0: Even Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedeau. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Dat was een mooie plaat uit de CD Romantic Slows van 2000 van Gary Hager. Dat was eigenlijk een cover van Johnny Ray's uit 1969, I Never Fall In Love Again. Tijd voor wat Duitsstalig werk en daar gaan we van de grens over natuurlijk met Jürgen Markus, de slagerzanger die tussen 1970 en 2000 razend populair was, zeker in zijn thuisland. Jürgen werd maar 70 jaar en overleed na een slepende longziekte in 2018 uiteindelijk in München. Trompetgeschal, hier is een festival der Liebe.

Dat was de Amerikaanse zanger en acteur Vic Damone met Luna Rossa. Wat betekent rode maan? En hij vertelde een melancholisch verhaal over onbeantwoorde liefde en eenzaamheid. Verder met Lady Lynn en haar Magnificent Seven uit ons eigen België landje. De zangeres heet eigenlijk Lynn de Greef en alias is Lady Lynn. Met haar groep brengt ze een mix van jazz, pop en soul. Hier met de oorwurm uit 2009. Een cover eigenlijk van Eddie Grant's nummer I Don't Wanna Dance. Of hoe een commercieel reggae nummer verandert in een catchy, jazzy nummer.

Als Benny E. King, King die eerst bij de Drifters zong voordat hij aan zijn solo carrière begon. En dat was de Spanish Harlem uit het jaar 1961. 1961, dat is ook het jaar dat de voorrang van rechts hier in België ingevoerd werd. Dat even terzijde gelaten. Verder met The Foundations en Baby, Now That I Found You.

Dat waren een van de weinige Britse actie met succesvolle de Motown sound imiteren. Dat waren de Foundations. Tijd voor onze laatste. Voor het reclameblok en nieuws. Vocaal toch, dit zijn Odyssey. En ze gaan even uitleggen hoe het eruit zag in de jaren 70. Native New Yorker.

Zo, beste luisteraars, dat was nog een leuke hit van Odyssey voor het tijd zijn. En de reclame van 11 uur. Odyssey was dit en de Native New Yorker.

zo, dat was het eerste uurtje Timeless Music met Patrick. Ik gooi je zo dadelijk terug na de klok van 11 met meer muziek. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zeg
4: maar
3: één.
4: Wat is er, Jos?
3: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels.

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
1: Ah wel, dat is vreet en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
8: De Europese Commissie verbiedt sociale media voor iedereen onder 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar jaarlijkse State of the Union.
9: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians and time restriction to 1 hour a day.
8: Ze riep ook onder meer op om een Europese Veiligheidsraad op te richten. In Vilvoorde is er een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen en het parket onderzoekt de zaak. Wie snel een huisarts zoekt, komt al maar vaker terecht in een noodpost. Omdat er te weinig huisartsen zijn, springen net gepensioneerde dokters daar tijdelijk in. In Vilvoorde, Gerardsbergen en Halle bijvoorbeeld. Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica verklaart.
10: Het gevolg van zo'n noodpost is dat praktijken zich kunnen herorganiseren. Wat je heel vaak ziet is dat het gaat om taakverschuiving. Andere zorgberoepen mee in de praktijken zetten. En ik denk daarbij aan verpleegkundigen, psychologen of diëtisten die een deel van die taken overnemen. Zodat er dus meer ruimte komt voor meer patiënten.
8: Bevoegd minister Van den Broeke zegt dat hij ook blijft werken aan een vereenvoudiging van de administratie. Denk aan ziektebriefjes of schoolattesten. Eerst nog droog en zonnig, later vandaag meer wolken en buien bij 19 graden. Morgen geleidelijk enkele buien naar maxima rond 18 graden. Vrijdag veel wolken, hier en daar wat kans op regen bij een graad of 19.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kunt jij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg.
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de geburen ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
16: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
17: Niks van, we zitten al met een vervanging.
16: Nee, schetje, wie?
17: De Stefan.
19: Die een enige sprongen op onze diet.

0: Huh?
1: Dat is erger als een kind kopen volgens mijn schoonzuster. En die kan het weten, want die...
2: Leo!
0: Afronden.
2: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
3: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
4: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
5: Merci, Immobiep.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

Zes minuten na de klok van 11 uur. Welkom terug bij Timeless Music met Patrick. Dit was Sir Tom Jones en daar trapte me mee af. Tweede uur, One Day Soon. Verder, nummertje dat ik ook heel graag hoor. Dat is een nummertje van Stephanie Mills uit het jaar 1980. Dit is Never Knew Love Like This Before.

Dat krijg je als een dame haar ogen open gewoon over de liefde gesproken. Never knew love like this before. En dan begint het hartje sneller te kloppen. Dat was Stephanie Mills. En wat krijg je als je a woman in love hebt? Dat zal Frankie Lane eens direct uitleggen, hè.

Na een lange afwezigheid begon ze dit weekend aan haar concerten terug in Parijs. Ze hernam terug de concerten na een lange afwezigheid van ziekte. Dat was Céline Dion en het mooie Because You Love Me. Verder met Helen Shapiro, en daar heb ik wel iets over vertellen, want Marie-José uit Turnhout, die mailde haar Spotify-list en of dat deze erin stond. Marie-José, jij bent 2 minuten mijn queen for tonight.

Dat was een mooie versie van There's a Kind of Hush van Engelbert Humperdinck. Een man die je hier dagelijks hoort op jouw station, op jullie station liever gezegd, Radio Minerva. Tijd voor wat Nederlandstalig werk. En dat uit de jaren 70. De eerste grote hit van Joe Harris. Eerst zien en dan geloven.

0: En wegwassen. Haal de doos tissues maar al boven. Bij mij is ze al half leeg. Na de afgelopen droge zomermaanden kregen we hulp van Julie London voor het waterpeil in onze rivieren terug op te krikken. Dat was Cry Me a River. Tijd voor een beetje reclame.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: En vanaf morgen zijn ze hier terug open. Dan is hun welverdiende vakantie afgelopen. Allen daarheen zou ik zeggen naar het Radio Minerva Café. Keep on running en snel. Dat zit ook de Spencer Davis Groep.

Een prachtig, een wondermooie ballet uit Italië. Het gaat over liefdesverdriet. Dat was Laura Pausini en La Soltitudine. Verder met Jackie DeShannon. What the world needs. What the world needs now is love. En dat is veel hoor.

0: Dat was de Amerikaanse zangeres Jackie DeChannon met What the World's Need Now. Een nummer geschreven door het duo Bacharach Hall. De compositie was oorspronkelijk aangeboden aan Diana Warwick, maar die weigerde het aanbod, die sloeg het af wegens twijfels over de song. Gene Pitney kwam dan in het vizier, maar die weigerde ook. En zo boden ze het aan Jackie aan, die een regelrechte hit mee te pakken had. Later coverde Diana Warwick het toch, zowel in 66 als in 96. En die plaat door Diana hoorde je meestal hier wel op Radio Minerva. Dan keer ik daar terug naar de jaren 70 met Dawn en Tony Orlando. Say, has anybody seen my sweet rose?
1: I love the 70s.
0: En toen draaide het in de soep. Helemaal in de soep.

Zoals ik al zei, het draaide een beetje in de soep in het begin, maar gelukkig is die soep nog niet aangebrand. En hey, dat is live radio, hè. Live en op het Sint-Anneke, Radio Minerva. Verder met Billy Eckstein en A Warmer World.

prachtnummer van Billy Eckstine, A Warmer World. De Amerikaanse jazzmuzikant, zanger en orkestleider met deze mooie song die ik pikte uit de Radio Minerva CD van 2008. Eckstine die overleed in 1993 op 78-jarige leeftijd. Dan gaan we verder met broer en zus uit Trinidad, Mac en Katie Kissoon. En ze hebben het over de Sugar Candy Kisses.

Dat was Mac en Katie Kissoen, zoals ik al zei. En de zoetigheden verloren hier door de studio. Het zoetgevoelige sugar candy kisses. Zo zijn we al stilletjes aanbeland aan de laatste vocalen voor vandaag in mijn programma. En dat zijn de Mavericks en Dance the Night Away.

0: Zo, dat was een leuk nummer voor de boel hier af te sluiten. Dat waren de Mavericks en Dance the Night Away. Zo, het is bijna 12 uur. Tijd voor reclame en nieuws. En mijn programma zit er weer al spijtig genoeg op voor deze woensdag 16 september. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. En nodig jullie alvast uit voor volgende week terug af te stemmen tussen 10 en 12. Zo dadelijk heb je Karin met een muzikale pauze. Karin ligt wel even in de lappenmand. Wat mij betreft, Karin, een goed herstel zou ik zeggen. Maar niet, die laat jullie niet verweest achter, want het programma is ingeblikt door haar. Ik zou graag zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Groetjes, dag.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
3: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
2: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
3: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
2: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
3: Allee, ik ben erbij.
2: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes

0: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
5: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
4: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties, overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
6: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar uw vest en tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
4: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Het parket onderzoekt de zaak. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
7: Zeg Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
11: Geef je nummer dan nog eens, schat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert? De expert 03 226 93 93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.

Welkom bij Muzikale Pauze op woensdag 16 september. Vanaf vandaag in de komende weken zal het een op voorhand opgenomen programma zijn. Ik ben gisteren geopereerd en zal enige tijd niet live aanwezig kunnen zijn. Maar ik heb voor jullie een fijne muziekkeuze gemaakt. We gaan van start met Dee Martin. Good Morning Life.

Jullie hebben ondertussen al liedjes gehoord van Niels Sedaka, Norah Jones en nog verschillende artiesten. In de pijplijn zit nog onder andere Dusty Springfield en Johnny Ray. Maar nu gaan we van start met een Italiaans nummertje, Una dei tanti van Giù Sentieri.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten, de patroon.

0: de visies en waarden delen.
1: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
2: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
0: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
8: zeg.
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. Vanaf vandaag, in de komende weken, zal het een op voorhand opgenomen programma zijn. Ik ben gisteren geopereerd en zal enige tijd niet live aanwezig zijn. We zijn van start gegaan met Just Another Guy in de versie van Danny Fisher. Het volgende nummertje is er eentje van Little Richard, Land of a Thousand Dances. One.

We gaan stilletjes aan naar de klok van 14 uur. En doen dit nog met onder andere Nat King Cole, Soul Sister, Elton John en Nana Mouskouri. Maar eerst Willy Sommers met Eeuwige Dromers.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
2: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreed en betaald.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
7: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
8: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
7: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
8: Allee, ik ben erbij.
7: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
10: Land of hope and glory.
9: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
11: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
12: Dan zit er niks anders op, hè?
11: Wat, hè?
12: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
11: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
12: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
13: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
14: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
14: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we

0: 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben omdat ze anders te veel gokken. De Nederlandse spoorbeheerder gaat extra camera's en bewaking inzetten na de grote sabotageactie gisteren. Het treinverkeer heeft gisteravond opnieuw stilgelegen rond Apeldoorn door een metalen buis bij het spoor. Eerder gisteren werden op een 40-tal plaatsen buizen gevonden. Wie achter de sabotage zit is nog altijd niet duidelijk. De dader riskeert miljoenenboetes. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. En tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
1: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
2: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
3: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
4: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
2: Ja, maar ik slaap er niet van.
5: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
3: Niks van, we zitten al met een vervanging.
2: Nee, scheetje, wie?
3: De Stefan.
5: Die in ene gesprongen op onze diet.
2: Huh?
5: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
3: Leo!
5: Afrond.
3: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
1: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
6: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
10: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Radio Minerva op deze woensdagnamiddag van 16 september. En u weet, tussen 2 en 4 is het van die hele rustige muziek met het programma Muziek Mozik. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En wij gaan weer 2 uurtjes u trachten te verwinnen met die hele rustige, meestal wel heel bekende muziek. En we gaan meteen van start.

Mooie muziek, denk ik toch wel. Dit was Robert Cameron met It Might As Well Be Spring. En daarvoor waren er ook nog eens een keertje bij vandaag. De Everly Brothers, Till I Kiss You. En die hebben die op plaat opgenomen, ook al heel, heel lang geleden. In het jaar 1959 ook alweer. Love.

En het wordt mij regelmatig gevraagd om eens eentje van Mireille Mathieu te willen draaien. En dat hebben we dan vandaag ook weer voor enkele luisteraars gedaan. Dat was inderdaad met Une Femme Amoureuse. En daarvoor, ja, een hele grote meneer in der tijd, Dean Martin, met Love Me, Love Me.

Zij is terug na een hele lange tijd. Ja, wegens gezondheidsproblemen. En ze treedt momenteel 16 keer op, als ik me niet vergis, in Parijs. En ze bracht nu een schitterend liedje. En dat deed ze samen met André Bocelli. The Prayer.

0: Dit was onze eigenste Samantha met Raindrops Keep Falling on My Head. Maar dat zijn in de Nederlandse vertaling. Na regen komt inderdaad de zon.
1: Leven Hengst wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen een bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, na hoerenkoop spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat, manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Eentje van een hele, hele tijd geleden. Intussen tijd al zo vlug uitgerekend. 63 jaar terug in de tijd. En dat was toen de schitterende stem van niemand minder dan Cliff Richard met zijn The Next Time.

Ondanks dat hij al zoveel jaren niet meer onder ons is, blijft het nog altijd een bijzondere grote meneer. Ja, u weet wel, niemand minder dan de enige echte king, Elvis Presley, met My Boy. Een plaat die hij heeft opgenomen in intussen tijd 1973 ook al hoor. En ja, iemand die we zelf altijd een hele, hele mooie zanger vinden. En die hebt u daarnet voor komen te horen. Dat was Malcolm Roberts. Ook zo'n man met een geweldige stem. What Becomes of My World?

Dit waren inderdaad de Righteous Brothers met You've Got That Loving Feeling. Een plaat die zij opnamen in het jaar 1964. Een jaar dat ik zelf niet makkelijk zal vergeten. Want dat is het jaar dat ik zelf bij ons leger was, om het zo met anders uit te drukken. En daarvoor ook een geweldige dame geweest in de tijd. Caterina Valente met La Golondrina. En we hebben nog zomaar een kleine 3 minuten, beste mensen. En dan zit het eerste deel er weer helemaal op. U hebt echt een pleiade kunnen horen van verschillende zangers en zangeressen, waarvan wij hopen dat u zich daar een beetje hebt kunnen in terugvinden. Ik zou zeggen, u hoort ons terug dadelijk in deel 2 binnen enkele minuutjes. Tot zo!

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Zeg maar één.
7: Wat is er, Jos?
6: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
7: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
7: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
7: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Makedam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door roepen.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeire. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
12: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
11: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Nederlandse

0: Kruna trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

in deel 2 op deze woensdag van 16 september bij Radio Minerva. Voor ons tweede deel, zeg maar, van Muziek Mozik. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. En ook in ons tweede deel gelijkaardige muziek, net zoals in ons eerste deel. En dat gaan we nog trachten voor jullie een uurtje te volbrengen. Veel luistergenot!

En waarschijnlijk zullen er niet veel luisteraars zijn waarvoor we deze zangeres hoeven voor te stellen. Dan heb ik het hier over Barbra Streisand, u allen bekend met The Way We Were.

De man met de dubbele B in zijn naam, Brooke Benton, met The Same One. En wie we ook bij hebben vandaag, dat was ook al een poosje geleden, dat zijn de Anita Kerr Singers.

Ook zo'n bijzondere grote van bij onze zuiderburen. En dan heb ik het hierover ook een favoriet van mezelf. Alain Barrière, Tout peut recommencer.

We kunnen dit toch niet anders dan een gave noemen, denk ik wel, wat al die zangers en zangeressen allemaal met hun stem kunnen presenteren, zeg maar. Zowel de net Des O'Connor met Lady in Red, als deze van Jerry Vale met More. En nu komt er nog zo'n dame.

0: Ja, Delores met Gun.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Uit de tijd toen zij nog regelmatig samen optraden. Dan heb ik het over Lee Towers en Anita Meijer. Onze zeg maar noorderburen met We've Got Tonight in dit geval.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

Ook zo'n man die we nooit of nooit zullen vergeten. Daar heb ik het hier inderdaad over. Niemand minder dan Louis Neefs. Die heeft toch een geweldige, of had toch een geweldige stem. Zondag met Lilian. En daarvoor dus de Springfield. Give me one more time.

Terug naar het jaar 1968 en dat deden we samen met PJ Proby. What's Wrong With My World. En we hebben niet zo bijzonder veel tijd meer, beste luisteraar. En we gaan toch nog trachten een paar plaatjes voor jullie te spelen.

Mooi, mooi, mooi. Trouwe liefde, true love. En wie was dat anders dan Connie Francis? Wel, beste luisteraar, het zit er voor vandaag jammer genoeg weer helemaal op. Het is weer zo bijzonder vlug voorbij gegaan. En ik hoop maar één ding, dat jullie zich een klein beetje hebben kunnen terugvinden in de muziek die we vandaag aan jullie hebben voorgesteld. Ik zou zeggen, wat mij betreft, tot volgende week. Maar blijf luisteren naar de collega's op die enige unieke Radio Minerva. En ik zou zeggen, tot wederhoren. Dag!

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoeven.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter, goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah,
8: ah. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: 33 jobs bedreigd bij brouwerij Palm in Vlaams-Brabant. Dat meldt het bedrijf zelf. In Steenuffel worden de flessen en de vaten gevuld, maar het bedrijf wil die afdeling verhuizen. Zo'n herstructurering is nodig, zegt de directie, omdat onze biermarkt onder druk staat. Bij Palm in Steenuffel werken op dit moment 147 mensen. In Leuven is vandaag het nieuwe academiejaar geopend. Dat gebeurde traditioneel met een stoet en een toespraak van rector Severien Vermeijre. Onder meer over de populariteit van de richtingen.
10: We zien eigenlijk op drie fronten een stijging in de stemrichtingen, industrieel en ingenieurswetenschappen, ook in alle gezondheidszorgberoepen. Dus niet alleen de verhoogde artsenquota en tandartsenquota, maar ook farmaceutische wetenschappen, revalidatiewetenschappen, audiologie, logopedie. En dan tot slot eigenlijk ook in de leraren, in de educatieve master.
9: Dit jaar zullen zo'n 60.000 studenten les volgen aan de KU Leuven. En de Belgische Voetbalbond bevestigt het vertrek van CEO Peter Willems. Die werd gisteren aan de kant geschoven door de Raad van Bestuur. Er waren al langer spanningen tussen hem en bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Bijvoorbeeld over het standpunt over die Amerikaanse voetballer die tijdens het WK geschorst werd en dan uiteindelijk toch mocht meedoen aan de match tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen een graadje minder en regenachtig. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Tijdens het weekend kans op lichte regen en een graad of 22.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente.

0: Janine.
1: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
1: 0485 54 87 85.
3: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
4: En wel, Drobeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
3: En wat kost deze schatting?
4: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
5: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
6: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci Immobiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Er zijn steden, er zijn skylines en ook New York heeft een prachtige skyline, maar die van Antwerpen is nog veel mooier, want in het land van Donald Trump hebben ze geen Onze Lieve Vrouwentoren. Als het je in New York lukt, dan lukt het je overal. De ongekroonde koning van de kater en de triomf, Frank Sinatra en New York, New York. De platen liggen klaar, mijn humeur zit helemaal goed. Ik heb 2 uur de tijd en de sfeer die komt wel vanzelf. Samen met de koffie en het 4 uurtje.
1: Hier.

Als je dacht dat de jaren 50 alleen bestonden uit stoffige truien en romantische slows, dan was dat buiten Jackie Wilson gerekend, want die joeg in 1957 Rita Petit de hitlijsten binnen met een kracht waar de gemiddelde energiedrankfabriek jaloers op is. En net ervoor hoorde je hoe de Platters in 1958 de lat angstaanjagend hoog legden voor het onverwoestbare Twilight Time.

De fluwelen stem van Sam Cooke kwam op een romantische wolk uit je radio en hij nam ons mee naar 1957 met You Send Me, Binnen Zonder Bellen. Uit datzelfde 1957 plukten we Paul Anka met Crazy Love, recht uit het hart en zo zacht als gesmolten karamel. De koffie is ondertussen geserveerd en als 4 uurtje kreeg ik een lekkere spie Marokkaans brood met gerookte zalm en een mosterd dillesausje. Niet dat ik je wil jaloers maken, maar je moet het ook eens proberen.

Het was tijd voor een plaatje uit de Vlaamse klei en een flinke portie pure nostalgie met een pot groene en een pot blauwe verf met Marva en een eiland in groen en blauw. De plaat kwam uit 1967, net als James en Bobby Purify met I'm Your Puppet, een brok vette soul. Maar in 1976 namen ze de plaat opnieuw op met betere arrangementen en voor die versie kozen wij.

Toen de Beatles begonnen te brainstormen over hun oude dag, rolde When I'm 64 spontaan uit de pen van John Lennon. Het nummer heeft wel iets, want met de nodige klarinetten en een vette knipoog bezongen ze het ultieme oudere schuurtje. Net ervoor hoorde je uit 1973 Demis Roussos, de dikke Griek met een majestueuze baard, waar nog etensresten in plakten van 3 dagen geleden met My Friend the Wind. Een nummer met een groot Middellandse zeegehalte en een windkracht 10 voor je trommelvliezen.

Ray Davies vatte in 1968 het vergankelijke leven samen in een prachtige hitparadenotering met Days, een plaat die je bij het nekvel grijpt en waar je kippenvel van kreeg. Net ervoor hoorde je uit 1954 Don Cornell met Play Some Music for Broken Hearts, een tranentrekker die onze platenspeler spontaan in een zwoele stemming bracht.

Het klonk allemaal geweldig echt, maar laat je niet vangen, want Elton John was voor de venten. En van Kiki Lee weet ik het niet echt. Maar komedie of niet, ze gooiden wel alle remmen los in deze mooie duetbom uit 1976, Don't Go Breaking My Heart. En Marty Robbins, die kwam overwaaien uit 1959 met El Paso, een complete film in je hoofd vol cowboyromantiek en mooie blauwe ogen.

vrolijke Spaanse gitaar van Trini Lopez, die in 1963 Charlie Chaplin's Smile omdoopte tot een zonovergoten feest. Smile sloot naadloos aan bij de nostalgie van Sue Thompson. En ik weet niet wat ik heb met Tante Sue, maar afgelopen zaterdag zat ze ook al in de Van Dijk-collectie.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
7: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
10: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
9: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
10: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
9: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
11: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
12: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
11: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
12: Allee, ik ben erbij.
11: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
14: Een zinkgat? Wat is dat?
15: Ah wel, dat is vreed en betaald.
13: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
16: Goeiedag, ik ben Leon.
14: Leon, wat doe jij?
13: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
17: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
13: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
18: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
19: Radio Minerva.
20: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
19: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
21: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
22: Sporten met het meeste leden, die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
21: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. Er is op grote schaal belastingsfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Moneycat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en in ons land. Daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxe horloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n 60 miljoen euro aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
0: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
21: Uitspraak over enkele weken. De politie heeft 2 mensen opgepakt die verdacht worden van uitbuiting van migranten in Ceuta. Ze lieten hen tegen betaling slapen in garageboxen. Ceuta is een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden 10.000 jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de speler die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10.

0: 15 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
1: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
2: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
3: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
4: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
2: Ja, maar ik slaap er niet van.
5: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
3: Niks van, we zitten al met een vervanging.
2: Nee, scheetje, wie?
3: De Stefan.
5: Die een enige sprongen op onze diet.
2: Huh?
5: Dat is erger als een kindkuper volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
3: Leo!
5: Afronden.
3: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
1: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
6: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Je vraagt je na 50 jaar nog altijd af wat er in 1969 in dat groene tasje zat. Gras uit de voortuin of gewoon de schoenen van Lumumba, en die had zweetvoeten. George Baker en de Little Green Bag, en tegenwoordig moet je je eigen zakjes meenemen naar de winkel. Vooruitgang noemen ze dat, de dopjes vastgenieten aan de flessen en drinken uit kartonnen bekertjes met papieren rietjes. Dit is deel 2 van de Van Dijk collectie.

Zelfs haar cardioloog kreeg in 1963 geen gehoor bij Nada Mouskouri, want haar hart was eigenwijs My Heart Won't Listen To Me. Met een zieke kasbrilke en een kristalheldere Griekse stem. En Engelbert Humperdinck trok de borsthaarromantiek open met After The Lovin'. Wat doet de modale Belg na de kittekato? Hun broek terug aandoen en als een brave huisvader terug naar huis gaan.

zie haar zo voor me, de mooie Vicky Liandros met een rode roos tussen haar fonkelwitte tanden, knie vooruit en een wellustige blik in de Tango d'Amor uit 1976. Pure passie op de radio, het leek wel een reclamespot voor tandpasta met munt. Net ervoor nam ik je mee naar het land van de kangoeroes en de dingo's, al kregen we die in Neighbours nooit te zien. Air Supply en Lost in Love.

0: Jay and the Americans parkeerden in 1961 een compleet Spaans operahuis op je oprit met Granada. En in de Van Dijk-collectie zitten heel wat vergeten hits. Dus ook voor tristesse is er plaats. En daarom was er Guy Mitchell uit 1956 met Sing in the Blues. Ik krijg de blues telkens aan het einde van de zomer, maar dan een blues met lange mouwen. De Halloween-kleren die hangen al in de winkel, de marsepein ligt ook al in de rekken en ik heb zelfs al ergens kerstballen gezien.
1: Grandioos goud!

0: and a pepper sprout.
1: Als je met Nancy en Lee in 1967 de auto instapte richting Jackson, dan wist je na een kilometer of twee al dat er een huwelijkstherapeut nodig was tegen de tijd dat ze aankwamen. Ruzie maken met stijl, dat konden ze wel. En we gingen ook even terug naar 1970 met tranen in de ogen van Wiltura die Linda zong alsof de regen op de pier van Blankenbergen nooit meer zou stoppen.

Ze begon destijds als zangeres van de Rainbow Train en in 1976 zong ze een duet met Hans Vermeulen die eerder al hits scoorde met de Sandy Coast. The Alternative Way werd niet alleen een reuze hit, het was ook een prachtig nummer en Anita was klaar voor hits als Why Tell Me Why, Idaho en They Don't Play Our Love Song Anymore. 1 jaar eerder in 1977 stonden de stomende Caraïbische koperblazers van Mighty Sparrow en Byron Lee in de hitlijsten met Only a Fool Breaks His Own Heart. If you do-

Een bolhoed op je knikker en een megafoon in de hand en je kon zo bij de New Vaudeville Band uit 1966 met oudheidkundige vrolijkheid in Winchester Cathedral. Even daarvoor hield Brenton Wood het in 1967 lichtvoetig en klein met een knipoog in Gimme a Little Sign, maar hij zong je wel recht de hemel in met puur feel-good vakmanschap uit de gouden jaren 60.

0: Al wat je nodig had was een voetpompje en een kwartiertje van je tijd en je knalrode gummiboot was opgeblazen. We gingen de zee op in 1970 met Norma Handy, een echt typisch Vlaamse hit uit de jaren 60 en 70 en net ervoor Jackie James met een plakker uit de echte Tedance zoals in 1975 met Strijkers en donorharten in Take My Heart. De tijd is weer gevlogen vandaag, dat wordt dus inpakken en wegwezen voor mij. Platen vragen of complimentjes uitdelen, dat doe je met een mailtje naar collectie@telenet.be en zaterdag en woensdag ben ik er weer.
1: Dit is de Radio Minerva Snoeplaat van deze week.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
9: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
8: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
10: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
8: Uitspraak over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft de minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur daar in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn wel nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het gebied blijft ook verboden voor het grote publiek. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Granberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de bippen?

0: En het leidt er toch maar te liegen.
1: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
2: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
0: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
3: Robert, de expert. 0 draaien. 226 draaien 90 draaien 90. Edem?
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen al in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden gestand. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: Zeg, schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
8: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
9: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
8: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
9: Allee, ik ben erbij.
8: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
11: Radio Minerva.
12: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
11: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
13: Ons land gaat meer en sneller helikopters vrijmaken om natuurbranden te blussen. Dat heeft defensieminister Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 helikopters permanent beschikbaar zijn om uit te rukken. En de geplande aankoop van nieuwe helikopters wordt ook versneld. Dat was afgelopen zomer een van de problemen met die gigantische brand op de Hoge Venen. We waren te afhankelijk van andere Europese landen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het getroffen gebied blijft verboden voor het grote publiek. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Zo vroegen ze bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. De haven van Antwerpen krijgt dit najaar een zelfrijdende vrachtwagen, zonder chauffeur dus. Hij zal containers vervoeren tussen linker- en rechteroever. Omdat er geen chauffeur nodig is, kan de vrachtwagen dag en nacht containers vervoeren. Op termijn willen ze ook in Gent en Rotterdam zo'n vrachtwagen inschakelen. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de tweede profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zegen naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Granberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al 2 drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog altijd niet duidelijk. Het Vlaams departement Mobiliteit is getroffen door hackers, dat meldt het departement zelf. Een van hun e-mailaccounts is gehackt en zo konden de hackers via dat mailadres phishingmails uitsturen. Ze vroegen bijvoorbeeld bankgegevens op. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daarop ingegaan zijn. Vorig jaar zijn er in Europa 116 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met voertuigen in de lucht. Dat zijn er 25 meer dan in 2024. Dat laat de Europese Statistiekdienst weten. Het gaat voor alle duidelijkheid om meer dan enkel vliegtuigongevallen. Dat is wel het grootste aandeel. 79 slachtoffers, maar er vielen ook doden bij ongevallen met helikopters en zweefvliegtuigen. Eén iemand kwam om het leven bij een crash met een luchtballon. En dan nog voetbal. Axel Witsel stopt nu echt bij de Rode Duivels. Dat heeft hij bekendgemaakt op sociale media. Na het WK in Qatar in 2022 zei hij dat ook al eens, maar toen ging hij toch nog door. Maar nu is het definitief, schrijft hij. Witsel is 37. Hij speelde 140 wedstrijden voor ons land en kon daarin 12 keer scoren. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
3: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vriendin waarmee je al jaren optrekt, je opeens ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
2: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Op de luchthaven van Charleroi is deze namiddag een drone gespot. Dat laat luchtverkeersleider Skies weten. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand die daar in zijn vrije tijd mee bezig is. Vorige week werden er ook al twee drones gespot op en rond Brussels Airport. Wie daarachter zat is nog niet duidelijk. En wielrennen, de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de openingsrit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Fransman Pierre Gauthierat werd tweede, de Nederlander Marijn van den Berg derde. Van der Poel lijkt dus klaar voor het WK over 10 dagen in Canada. De Ronde van Luxemburg duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rond deze tijd begint op de luchthaven van Charleroi een staking bij de luchtverkeersleiders. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. De luchtverkeersleiders leggen daarom vanaf vanavond elke dag het werk neer tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. En dat nog tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. De Vlaamse scholierenkoepel heeft een nieuwe voorzitter, de 18-jarige Bas van Hullebus. Meer dan 1300 scholieren brachten hun stem uit en dat is een record. De nieuwe voorzitter wil vooral inzetten op mentaal welzijn en motivatie.
3: Waarom dat zo belangrijk is, is dat als de leerlingen graag naar school gaan, dat ze ook betere resultaten gaan hebben en dat het mentaal welzijn daar ook op vooruit zal gaan dan. Ik heb mijn vijfde eens moeten doen, dus ik heb blijven zitten. Ik ben een zittenblijver. Mentaal, als je je vrienden waarmee je al jaren optrekt, je pies ziet rondlopen of zo tijdens de exodus of zo, dan deed dat wel pijn.
2: De voorzitter is eigenlijk de brug tussen de scholieren en de minister. Volgende week zit Van Hullebus voor een eerste keer samen met onderwijsminister Zoual Demir. Miljoenen Italianen moeten volgend jaar geen verkeersbelasting betalen. Dat heeft de Italiaanse regering beslist door de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt ook voor scooters en bromfietsen. Elke eigenaar kan maar één voertuig in aanmerking laten komen. Het zou in totaal om zo'n 14,5 miljoen voertuigen gaan. En sport, Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar verkeersongeval, waardoor hij gestopt was met golfen. Maar nu zijn er dus beelden opgeroken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback te maken, dat is nog niet duidelijk. En dan nog dit, een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Want wetenschappers ontdekten een herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
4: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn. Die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft. En dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
2: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is nog maar de tweede keer waargenomen. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. En we gaan beginnen met een magistraal nummer. Van

Cream from Cosmos. Dat was een schoon reeks, hè. Amai. Pas op dat Thomas denken uit dezelfde periode, nadat we toch ontvlegen zijn, om die film Top Gun. Weet je dat nog? Die kusscène van Tom Cruise met Kelly McGillis. Dat hij mijn puberteit in hoogste versnelling gezet. Ja, nou vind ik daar niks niet meer aan dan kussen. Nee. Pas op, gewoon een kusje vergooien een dag te zeggen, dat is formaliteit. Dan heb je de lange kus. Dat is gewoon als je niets mee iemand tegen heel goed kent en geren niet. Dan is een plakker voor te zeggen, blijf nog even. Maar dan heb je de filmkus. Die kan tot een half uur, tot zelfs drie kwartier duren. Dan ligt het door te spartelen met armen en benen, gehyperventileerd op topniveau, en dan kun je maar twee dingen doen. Aftellen dat zo rap mogelijk stopt, of de, zo rap mogelijk de mug bellen eigenlijk. Enfin, hier is een thema uit die film. Take My Breath Away.

Take My Breath Away van Berlin uit de film Top Gun. Ja, als je zo een XXL, dus een extra large kus hebt s'avonds, dan slaapt heel de nacht gelijk een roos. En als je 's morgens wakker wordt, dan zitten ze voor als een tutter en je wordt wakker in een nieuwe wereld. Al Martino, New World in the Morning.

Stay with me till the morning van Vicky Brown. Ja, dat zou plezant zijn dat je heel de nacht blijft, maar maak me niet te bruut wakker, want ik kan van tederheid. Een kleines bisschen zärtlichkeit van Roy Black.

Ein kleines bisschen Zärtlichkeit war Roy Black. Junges. Een dame. Of dat je dan in huis zit, in kerstverblijf of in langverblijf, die houden van complimentjes. Als je er tegen zegt, schat, ga zitten zon in mijn huis, die smelt gelijk een crème glas en die sluurde de slaapkamer in. El mon soleil van Salvatore Adamo.

Nou, wil ik toch eens even een complimentje, een welgemeend complimentje geven aan mijn collega Eddy de Schutte. Elke woensdagmiddag maak ik tijd om naar die zijn programma te luisteren. Als die een muziek speelt, dan kom ik tot rust en begin ik te genieten. Na vanmiddag eet hem de hoofdvogel afgeschoten. Op het einde van het eerste deel zegt hij letterlijk: lieve luisteraars, u hebt kunnen luisteren naar een pleiade van mooie liedjes. Maar wel, chapeau Eddy, dat je daarop komt om zo poëtisch over zo'n schoon programma te spreken. Dat doet niemand toe na. Spijt dat de kastaars opgedopt zijn, want ik zou verder houden.

Beautiful Noise van Neil Diamond als welgemeend compliment van mijn collega Eddie de Schutter. Wat zangers betreft, als je schoenleken maakt, dan moet je vragen dat ze er naar luisteren. Eddie Smits, Hear My Song.

The Power of Love van Céline Dion. Dat is een prachtig lied, hè? Een prachtige zangeres. Ik heb nog een fantastische zanger en componist, Elton John. Sacrifice. Geef toe, schoner muziek kun je niet maken, dat bestaat niet.

I Have a Dream in de versie van de Panpipe Sounds. Onverslaanbare muziek, ons Minerva-archief steekt er vol van. Deze bijvoorbeeld, The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Lieve meisjes, sterke jongens, tot straks na het nieuws.

0: is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. En dan een bijzondere ontdekking door onze Belgische sterrenwacht. Wetenschappers ontdekten een zogenaamde herboren ster. Wetenschapper Peter van Hoof van de sterrenwacht legt uit wat dat is.
3: Dat is een ster buiten kernreacties in het centrum van de ster bijna afgelopen zijn. Die dus bijna geen energie meer produceert. En dan helemaal op het einde dan opeens toch nog een keer weer opleeft. En dus ook een stuk helderder wordt, veel helderder wordt. En wat ze heel belangrijk maakt is dat ze dus heel, heel snel evolueren. We kunnen dus in real time kunnen we volgen die evolutie van die ster.
2: Het is erg zeldzaam dat zoiets gebeurt. Het is tot nu toe nog maar 2 keer waargenomen. En sport Tiger Woods is opnieuw gespot op een golfbaan. Hij veroorzaakte een half jaar geleden een zwaar ongeval, waardoor hij moest stoppen met golf. Maar nu zijn er beelden opgedoken op Instagram van Woods op een liefdadigheidstoernooi in de VS. Of hij echt van plan is om een comeback op niveau te maken, dat is nog niet duidelijk. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Mijn engel bewaarder in de instrumentale versie van Jelle van Marum. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Dromen is

The Impossible Dream van Matt Monro. Ja, dromen, dat vind ik plezant, hè? Je bent niet gebonden aan regels. Dat is onbegrensd. Dat kost geen bal. En het genot, dat zit op topniveau. Allee, als je het goed doet, natuurlijk. Laissez-moi rêver van Daniel Gérard.

Een heel klein sterretje door Frans Bauer. Dat zou een vermaard paradijs zijn. Zo heel de nacht sterretjes zien. Nee, niet omdat je te veel gedronken hebt of dat je een toek op een besmikkel hebt gehad. Gewoon omdat je een rake verbeelding hebt. En als morgens wakker word. Niet een stomme klokradio, nee, een engeltje dat op een nachtkastje zit. En dat heel vriendelijk vraagt, Achilleke, wil jij oogjes open doen en zachtjes uit de berg komen? Dat moet zalig zijn. Jules Newton, Angel of the Morning.

It's all in the game van Tommy Edwards. Ja, dat is klassiek, hè. Als er iets aan betaamt of triestig gebeurt, dan zeggen ze: Och manneke, dat hoort er allemaal bij. Ja, dat is zo'n doeltoner, hè. We gaan het eens over een echte klassieker in de muziekgeschiedenis hebben: Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan. Dat was nou echt een controversieel artiest. Weten we dat algemeen goed is? Vandaag ik mijn eerste pamper al, tot op vandaag, hoor ik iedereen en overal bezig dat er alsjeblieft vrede komt. A Moment of Peace van Gregorian.

Tears in Heaven van Eric Clapton. Dat heeft hem geschreven vlak nadat zijn zoonke overleden was. Als we dan toch in zo die esoterische muziek zitten, Sauvage et Beau van Vangelis.

Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi.

0: Un oiseau chantait près de moi. Jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas. J'étais amoureux de toi.
1: Laetitia uit de film Les Aventuriers door Alain Delon. Onder de rubriek Schoner dan schoon kunnen we niet eindigen. Nella Fantasia van Il Divo.

originele fantasia door Il Divo. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma loopt ten einde. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren en tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos. Ik heb nog Morning Has Broken in de instrumentale versie van Mr. Akkerbilk.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde de 1-2 voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
3: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
2: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.